0: DeGrand on KFM 94.5. It is 18 minutes away from 11 o'clock. Oh my goodness, don't we just know how to make music here? We do, we certainly do. See, I've got a message in from Jerome.
1: Goeiemôre, goeiemôre.
0: Môre, môre,
1: goeiemôre. Alle luisteraars van KFM. Jerome besit van Ziek op die plaas. Is 'n lekker koue oggend op die plaas. Die windjie waai lekker koud. Die sonjie skyn lekker. Is blou lig oral waar jy kyk. Die maan hang ook in die lig. Niks wolke in sig. 22 grade op die plaas. Is 'n lekker dag vir blomme kyk. Die blomme gaan later oopmaak en die sonjie lekker skyn. Of die warmste raak. En die blomme lyk pragtig. En daar waar die meisje waar verjaar het geluk sê. DJ Charlie Bon, hy is 50 jaar oud. Bianca Jankies het ook verjaar. Landy van de Westduizen. En Chesney Kloet, 7 jaar gedag. So allemaal met een mooie dag het, met Saskia, tot 2 uur. Zag eens op die oor en kristal, helder.
0: Dankie, Jerome. Is a pot blow. Pot blow. That sky is just looking so gorgeous. Listen, what's happening on your side of the world? And if there's anything you want the KFAM to come out and support, please do send it through 0829450940. In the next hour, we'll check in with Dr. Das with your Sunday self-care in a minute. That and more up next. When it